motherfucker taki te iratua o te iratua o te iratangata aru aru I aha ume aku kai whakaoho inga kare aoroto e aku tumu ere ngā puoro moia nei taku tūpono kei te tipu, kei te rea ngā reo aine rau katalu.